0: kijk, Moddel. Mama Hocus Pocus heeft echt van alles in haar keuken.
1: Ja.
0: Alles wat er in de taart moet. Lees maar voor.
1: Oh ja. Oké, ik pak het boek er even bij. Allereerst vleermuisboten en kruiden die geplukt zijn in de magische vallei bij maanlicht.
0: Pardon? Vleermuisboter?
1: Ja, dat staat er.
0: Oké, eens even kijken. Ja, heb eens.
1: En dan een pak drakenmeel.
0: Drakenmeel? Wat een vreemd recept, Moddel. Maar ja, goed. Hé, kijk, hier staat zo'n pak.